Goedemorgen, dit is de Concertzender en de komende drie uur kunt u luisteren naar een aflevering van de ochtendeditie. Canta in prato, ride in monte. Zing in de weide, lach in de bergen. Dat is de titel van een compositie van Antonio Vivaldi voor sopraan, strijkers en continuo, waar we de uitzending mee beginnen. Het werk wordt uitgevoerd door sopraan Deborah York samen met The King's Concert onder leiding van Robert King.

Sopraan Deborah York hoorde u in Canta in Prato, Ride in Monte van Antonio Vivaldi. Anton Reicha werd geboren in Tsjechië, studeerde in Duitsland en werd later Fransman. Bekend is hij bijvoorbeeld als vriend van Ludwig van Beethoven, leraar van onder andere Franz Liszt, César Franck en Hector Berlioz en door zijn bijdrage aan de blaasquintet literatuur. Hij componeerde echter ook een pianoconcert in S groot. U hoort dit werk nu in de uitvoering door Jan Bartosz en het Praag Radio Symfonieorkest met dirigent Peter Popelka.

Dat was het pianoconcert van Anton Reicha. De solist was Jan Bartosz. Student bij Reicha was een Fransman met een Engelse achternaam, George Onslow. Aan het begin van de 19e eeuw was hij beroemd in Europa door zijn strijkkwartetten en quintetten. Hij schreef ook het nu volgende sextet voor piano, twee violen, altviool, cello en contrabas, opus 30 in S groot. U hoort het Ensemble Concertant Frankfurt met Gianluca Luisi op piano, quintetten. Hij schreef ook het nu volgende sextet voor piano, twee violen, altviool, cello en contrabas, opus 30 in S groot. U hoort het Ensemble Concertant Frankfurt met Gianluca Luisi op piano.

Het Bamberger Streichquartet speelde de walsen opus 73 van Friedrich Kiel. De Franse componist Ducasse had als roepnaam Roger. Maar om verwarring met de componist Paul Ducas te voorkomen, voegde hij zijn voornaam samen met zijn achternaam en noemde hij zich Jean-Roger Ducasse. In 1907 componeerde hij een suite voor orkest genaamd de Suite Française. Het werk heeft 4 delen en u hoort de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz met dirigent Leif Segerstam.

Dat was de suite française van Jean-Roger Ducasse. Het volgende werk wordt gewoonlijk toegeschreven aan Benjamin Franklin. De naam van deze Amerikaanse schrijver, wetenschapper, uitvinder, diplomaat, staatsman en founding father van de Verenigde Staten van Amerika is gekoppeld aan het kwartet voor twee violen, altviool en cello. U hoort het Cohen Quartet.

Het Cohen Quartet speelde het strijkkwartet van Benjamin Franklin. De Zweedse dichter Victor Rydberg vond inspiratie in oude Scandinavische balladeverhalen. In zijn gedicht Snøfrid roept een vrouwelijke hoofdpersoon haar landgenoten op om te vechten voor vrijheid als een hoger doel dan rijkdom, roem en plezier. Jean Sibelius zette het vervolgens op muziek. U hoort het nu door het Ellerhein Meisjeskoor, het Estland Nationaal Mannenkoor en het Estland Nationaal Symfonieorkest. Het geheel staat onder leiding van Paavo Järvi.

Dat was een uitvoering van Sneufried, opus 29 van Jean Sibelius. We besluiten het programma vandaag met een oude opname van de variaties voor orkest opus 36, ook wel bekend als de Enigma-variaties. De opname is uit 1926 van het Royal Albert Hall Orchestra en dat staat onder leiding van de componist zelf, Edward Elgar.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met de Enigma-variaties van Edward Elgar, door hem zelf gedirigeerd in een opname uit 1926. Wilt u meer informatie over de gespeelde werken? Dan kunt u de pagina van dit programma opzoeken op concertzender.nl of in de app. Peter Simmers stelde deze aflevering samen uit de collectie van Muziekweb. We wensen u nog een fijn vervolg van deze dag en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Luister. Vandaag muziek van Max Reger, geboren in 1873, overleden in 1916. Hij behoort tot de meest fascinerende, maar ook meest onderschatte componisten uit het laat-romantische repertoire. Zijn muziek wordt vaak geassocieerd met monumentale orgelwerken en complexe contrapuntische structuren, maar juist in de kamermuziek toont hij zich van een bijzonder persoonlijke en lyrische kant. Reger bewonderde Bach mateloos en liet zich inspireren door diens polyfone schrijfwijze, maar combineerde die met de rijke harmonische taal van de late 19e eeuw. Daardoor ontstond een muziekwereld waarin intellect en emotie voortdurend hand in hand gaan. Zijn kamermuziek vraagt veel van de uitvoerende, niet alleen vanwege de technische moeilijkheidsgraad, maar vooral omdat alle stemmen een gelijkwaardige rol vervullen. Er is geen sprake van een solist met begeleiding. Iedere partij draagt actief bij aan het muzikale betoog. Dat maakt Regers kamermuziek intens, rijk geschakeerd en vaak ook bijzonder dankbaar om aandachtig naar te luisteren. In dit programma laten we u twee sonates horen uit verschillende fasen van zijn carrière. Eerst de tweede cellosonate opus 28, gevolgd door de vioolsonate nummer 5 opus 84 uit 1905. De tweede cellosonate ontstond in 1898 toen Reger nog aan het begin van zijn loopbaan stond. Hoewel de invloed van Brahms duidelijk hoorbaar is, laat de componist hier al een heel eigen stem horen. De cello krijgt een breed scala aan expressieve mogelijkheden, van donkere, dramatische passages tot intieme lyriek. De pianopartij is daarbij verre van begeleidend. Beide instrumenten gaan een intensieve muzikale dialoog met elkaar aan. Het resultaat is een sonate vol spanning, warme melodieën en harmonische rijkdom, waarin de jonge Reger zijn uitzonderlijke talent overtuigend etaleert. Er zijn vier delen: agitato, prestissimo assai, intermezzo poco sostenuto en allegretto con grazia. U hoort Raimund Korup op cello en Rudolf Meister op piano.

Dat was de cellosonate nummer 2 van Max Reger door Raimund Korup op cello en Rudolf Meister op piano. De driedelige vioolsonate uit opus 84 uit 1905 markeert een rijpere fase in Regers ontwikkeling. De muzikale taal is hechter geconcentreerd en de balans tussen vorm en expressie is nog vanzelfsprekender geworden. Opnieuw staan viool en piano als volwaardige partners naast elkaar. De sonate kent lyrische momenten van grote schoonheid, maar ook passages waarin de harmonieën voortdurend lijken te verschuiven en de muziek een bijna improvisatorische vrijheid krijgt. Daarmee vormt opus 84 een prachtig voorbeeld van Regers vermogen om klassieke vormen te verbinden met uitgesproken laatromantische expressiviteit. De drie delen zijn Allegro moderato ma agitato, Allegretto poco vivace en Andante sostenuto con variazioni. U kunt gaan luisteren naar Ulf Wallin op viool en Roland Peter Puntinen op piano.

Dat was Tot Besluit van Béla Bartók's tweede strijkkwartet, gespeeld door het Ragazza-kwartet. Tot zover Kroniek van de Nederlandse Muziek, dit keer gewijd aan het Ragazza-kwartet. En hopelijk smaken de gekozen muziekopnamen naar meer. Samenstelling van dit programma, Emmanuel Overbeke.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een selectie van de muziekkeuze van componiste Huba de Graaf. Ze was de gast in de podcast Muziekmakers der Nederlanden. Eerst een Soundcloud-opname van Niga Salaam, I Remember. Direct daarna een aantal fragmenten uit Huba's Apera. Live gezongen door het Egidius Quartet tijdens de TED-talk van Huba over de Apera.

Egidius Quartet, fragmenten uit Apera van Huba de Graaf. Huba koos ook voor muziek van Cynthia Nistico, Obscure Alternatives, gespeeld door het ensemble Black Pencil. Direct daarna drie delen uit A History of Byzantium van Milos Petrovic voor Prepared Piano.

Muziek van Miloš Petrovic, A History of Byzantium, daar drie delen uit. Muziekkeuze van Huba de Graaf, die te gast was in de podcast Muziekmakers der Nederlanden. Op de piano nu Emahoy Tsege Mariam Gebru uit Ethiopië, The Homeless Wanderer. En daarna tweede deel uit Danceworks van Steve Martland.

De Steve Martland Band speelde het tweede deel uit Danceworks van Steve Martland. Een tapeopname nu van Piet-Jan van Rossum, Get Real, gevolgd door I Will Be Honest With You van Kate Moore van de cd The Open Road.

0: Aan het slot van deze speellijstaflevering van Muziekmakers der Nederlanden, het Stadslied van Amsterdam 2026, gecomponeerd door Huba de Graaf, afkomstig uit haar Holland Festival opera Kaknas. We horen de stem van Naas.
1: Jnakan, lejak naatsen. Lehit stek da, lejak naatsen. Le sultani nas asau zindubu nawanabet. Le kholamesh foyan.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijk programma van de Concertzender. Met muziek deze week vooral van Johann Sebastian Bach. Hij is op weg naar de Matthäus-Bischof. Weer prachtige cantates, want hij schreef allemaal dramaturgische hoogstandjes, de een na de ander. We gaan luisteren naar cantate 45. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. We gaan luisteren naar een uitvoering door het Bach-collegium Japan, alleen van Masaki Suzuki, met de countertenor Robin Blaze. De tenor hebben we weer een keer, Gert Turk, en de bas is natuurlijk altijd Peter Kooi.

U hoorde Cantate 45. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, uitgevoerd door het Bach-college in Japan, onder leiding van Masaaki Suzuki, met Robin Blaise, Gert Turk en Peter Kooi.

U hoorde het Osiris trio met grote trio's van Beethoven en de Dvorak en het nieuwe trio van Roel van Oosten. Details vindt u op onze website. Het volgende concert is veel korter. Eigenlijk is het maar een tussendoortje van amper een kwartier. Toch laten we deze muziek maar al te graag horen. In dit concert klinkt namelijk de wereldpremière van het derde strijkkwartet van Hans Cox. Een van de laatste werken van de toen al hoogbejaarde componist. Het wordt hier uitgevoerd door het Jenova-kwartet samen met een stukje van de Joods-Tsjechische componist Erwin Schulhoff.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Sem de Jong. Graag tot een volgende keer.

0: Vive la France!
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Sylvester Hoogmoed.
3: Het is weer tijd geworden voor het chansonprogramma van de Concertzender. Met opnieuw, net als vorige week, een heel uur lang muziek van Charles Trenet.

Le soleil a rendez-vous avec la lune. Het volgende lied is wat minder bekend. Hij schreef het voor Tino Rossi, maar het leverde hem een fortuin op aan auteursrechten, omdat het heel veel door orkesten en pianisten werd gespeeld over de hele wereld. Printemps à Rio.

twee lenteliederen van Charles Trenet, zojuist En avril à Paris en daarvoor Printemps à Rio. Vanwege de naderende lente draaien we vandaag, net als vorige week, vrolijke liedjes van Charles Trenet. Want als alles zat er soms ook best wat tragiek in zijn teksten. Hij wordt toch vooral geassocieerd met opgewekt repertoire. Niet voor niets stond hij bekend als Le Fou Chantant, de zingende gek. Het repertoire van Edith Piaf daarentegen, die hij goed kende, was doordringd van het rauwe leven en verdriet. Toen Trenet een keertje een liedje voor haar schreef over een stelende vader en een naaiende moeder, die in het slotcomplet ook nog eens allebei overlijden. Toen was dat toch nog iets te opgewekt voor haar publiek. Ze heeft het een paar keer gezongen op het toneel, maar nooit op de plaat gezet. Daarom draai ik de versie van Trenet zelf, Papa Pique et Maman Coup.

twee liedjes uit de beginjaren van Charles Trenet, toen hij nog optrad samen met Johnny S. Zojuist Adieu Paris en daarvoor uit 1933 Tous deux, tous deux. Nu een opname uit 1941, de enige waarop Trenet begeleid wordt door Django Reinhardt.

Verlaine, een van de chansons van Charles Trenet, waar zijn grote compositorische talent uit blijkt. Het is heel vaak door jazzmuzici gespeeld. Trenet is nooit heel veel gezongen door collega's. Althans, voor zo'n grote naam in het chanson vind ik dat nogal tegenvallen. Maar het gebeurde wel in 1937 toen de wereldberoemde Maurice Chevalier een lied van hem opnam. En dat was meteen de grote doorbraak voor Trenet, Y'a de la joie. Dat draai ik zo meteen en daarna een lied waarin Trenet Chevalier imiteert.

0: Allez, applaudissez tout de suite. Bon applaudissement.
1: Charles Trenet, imiteerde Maurice Chevalier, begeleid door Johnny S. Chevalier, dat was de grote naam in het Franse chanson voordat Trenet ten tonele verscheen. En daarna kwamen er natuurlijk een hele reeks, waaronder Brassens, Brel, Ferré, Aznavour, Becot, noem ze maar op, al die anderen, die stuk voor stuk geïnspireerd waren door Trenet, die de Amerikaanse swing het Franse chanson inbracht. Zonder hem waren we allemaal maar boekhouders geweest, heeft Brel wel eens gezegd. Brassens was een enorme bewonderaar van Trenet. Hij is als beginnend artiest wel eens naar de kleedkamer van hem gegaan. Dat wil zeggen, hij heeft een paar van zijn liedjes afgegeven aan een medewerker van Trenet. Maar die heeft er toen wel naar gekeken en zag meteen dat het helemaal niet zo slecht was wat die jonge Brassens deed. Dat wil zeggen, hij zei, het is helemaal niet zo verschrikkelijk. Veel later hebben ze wel eens samen opgetreden voor de televisie. Vous êtes jolie.
2: J'ai longtemps parlé de vous.
3: J'ai longtemps rêvé de vous parler, chérie.
2: C'est ça.
3: Et avant de vous connaître, je vous avais vu brillante au fond des nuits, de tous mes rêves champêtres. Ou dans la campagne comme aujourd'hui. Oui, mais j'ai perdu la tête. Ma chanson commence quand elle finit. Le bon amour
4: me rend bête.
3: Vous êtes jolie.

Georges Brassens zong Boom van Charles Trenet. Een van de liedjes die hij in zijn jeugd vaak op de radio hoorde. Ik zei al eerder dat het repertoire van Trenet eigenlijk relatief weinig door anderen is gezongen. Zeker niet door hedendaagse artiesten. Er zijn ook niet of nauwelijks hommagealbums, heel opmerkelijk. Maar er is natuurlijk wel die hele mooie opname van L'âme des poètes door Juliette Gréco. En met dit lied hield Trenet op een fou chantant te zijn, zei hij later zelf. Hij was niet langer de zingende gek, maar werd nu een serieus te nemen dichter. Die later zelfs werd voorgedragen om zitting te nemen in de prestigieuze Académie Française. En al is dat uiteindelijk niet doorgegaan, dat doet niets af aan zijn dichterlijke ziel.

0: Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
1: Twee live-opnamen. Allereerst Jacques Higelin met J'ai ta main van een album dat hij in 2005 opnam met repertoire van Trenet. En daarna de grootmeester zelf, een opname uit 1952. Hij zong in het Théâtre de l'Étoile in Parijs. Que reste-t-il de nos amours? Nu een lied van zijn allerlaatste cd uit 1999. Hij was toen 86. Anderhalf jaar voor zijn dood. Maar met zijn stem was nog niks mis. En waarschijnlijk met zijn libido ook niet. Sexuel été.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1029. En ik ben Fred Broekman. Deze uitzending is gevuld met Britse opnamen. Als eerste die van de Downliner Sect uit Londen. Hun muziek uit 1963 en 64 behoort tot de rauwste rhythm and blues die toen werd vastgelegd. De Downliner Sect gooide vergeleken met de meeste andere rhythm and blues bands uit die jaren veelal de turbo erop. Vergelijkbaar met de Pretty Things. Zij bleven relatief onbekend. Na zelfgeschreven song was de repertoirekeus overigens niet verrassend. Die band snoepte al in der tijd uit dezelfde pot met songs door Amerikaanse bluesmannen die op de plaat in Engeland beschikbaar kwam. Recent verscheen een boxje met 3 cd's, Downliner Sect, Sect Maniacs, The Complete 60 Sessions op Grapefruit Records. Daarvan nu hun eerste demo uit 1963. Dat is Chuck Berry's Rollover Beethoven.

Dat was de Downliner Sect met achtereenvolgens Rollover Beethoven, One Ugly Child, Our Little Rendezvous, Sect Appeal, Baby Was On Your Mind en Cops and Robbers. Opname uit 1963. Komen van de recent op Grapefruit verschenen 3-cd-box Downliner Sect, Sect Maniacs, The Complete 60 Sessions. Straks nog meer tracks daarvan. Maar eerst aandacht voor 2 cd's die 25 jaar geleden als toen recent verschenen albums door mij op de concertzender werden gedraaid. De eerste is die van de Big Town Playboys. In 2000 verscheen hun in eigen beheer uitgebrachte cd Western World. Het jaar daarvoor verliet medeoprichter en frontman, zanger, pianist en gitarist Mike Sanchez de band. Medeoprichter van de Big Town Playboys, bassist Ian Jennings, keerde terug. Ook werden als vooral zanger en gitarist Big Joe Lewis en Steve West Weston als pianist aangetrokken. Ook 2 saxofonisten, een gitarist en drummer, waren van de partij. De eerste nu te draaien track is een door Big Joe Lewis geschreven autobiografische song met de titel I've Got a Brand New Home.

0: Dat waren de Big Town Playboys met achtereenvolgens I've Got a Brand New Home, Cry Hard Luck, Can't Stop Lovin', Where You At, Hey Now Baby en Nitwit. Opname uit 2000 en toen in eigen beheer uitgebracht op de cd Western World. Ook in 2000 verscheen van de Britse formatie The Blues Band een album met akoestische live-opname. Die werden dat jaar op diverse locaties in Europa gemaakt. Die cd, Scratching on My Screen, verscheen toen op Hypertension. De bluesband met daarin vertrouwde namen als die van Paul Jones, Dave Kelly, Tom McGuinness en Gary Fletcher. Er volgen nu 3 tracks van dit album. De eerste 2 worden gezongen door Paul Jones, de derde door Dave Kelly. Hier is de bluesband met hun cover van het Arthur Krudop origineel, Mean Old Frisco.
1: Mean Old Frisco, 1, 2...

U hoorde twee sonates voor hobo, afgewisseld met een sonate voor blokfluit, van achtereenvolgens Johann David Heinichen, Andreas Heinrich Schulze en Christoph Schaffrath. Ze werden uitgevoerd door Astrid Knüchlein, Thomas Götschel, Daniel Rosin, Rosario Conte en Attilio Cremonesi. Deze sonates staan op de CD Beyond Bach, Forgotten Treasures of the German Baroque. En deze CD verscheen in 2025 op het label Ars Produktion. Dit was Nuove Musiche, een programma van de Concertzender waarin we aandacht besteden aan nieuwe CD's met oude muziek. De speellijst kunt u nalezen in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van De Tuin van Oud. Hoewel, oud, de lente is al goed op weg. En dat vieren we vandaag, want we hebben geen aandacht voor componisten vanwege hun sterfjaar. Maar we gaan juist stilstaan bij de geboorte van een componist. En dan heb ik het over Johann Bernhard Bach. Hij werd 350 jaar geleden geboren, op 23 mei 1676. J.B. Bach dus. En J.B. Bach, Johann Bernhard Bach, was componist, organist en klavicinist. En dat deed hij vooral in Eisenach. En hij was natuurlijk ook een achterneef van de veel beroemdere Johann Sebastian. Hoe het zat? Nou, hun beide grootvaders waren broers van elkaar. Van Johann Bernhard Bachs orkestmuziek zijn maar 4 suites overgeleverd, heel weinig. En opmerkelijk genoeg ook nog in het handschrift van Johann Sebastian Bach. De werken zelf, de orkestsuites, die zijn gecomponeerd in de stijl van de suites van Telemann. En die waren weer gebaseerd op Franse dansvormen. Dan kunt u denken aan de gavotte, de bourrée en het menuet natuurlijk. En Johann Bernhard Bach schreef de werken voor het hoforkest van het hof van Johann Wilhelm von Sachsen-Eisenach. En dat Johann Sebastian deze suites van zijn achterneef kopieerde, zegt wel iets. Het toont aan dat hij er erg over te spreken was. En waarschijnlijk wilde hij deze ouvertures ook laten uitvoeren door zijn Collegium Musicum in Café Zimmermann in Leipzig. Over nu naar de muziek. Hier is de ouverture nummer 2 in G groot van Johann Bernhard Bach.

prachtig staaltje Franse barokmuziek waren het niet dat we in Eisenach zaten bij Johann Bernhard Bach. Dit was zijn ouverture nummer 2 in G groot, uitgevoerd door Lacheron onder leiding van François Joubert Caillet. Want in deze tuin van oud hebben we dus aandacht voor een achterneef van Johann Sebastian, Johann Bernhard geheten, die 350 jaar geleden werd geboren, in mei 1676. Johann Bernhard Bach, die naast orkestsuites ook enkele chacones en koraalbewerkingen schreef. Dan hebben we het dus over klavierwerken en die worden meestal op orgel gespeeld. Twee voorbeelden nu. De partita Du Friedensfürst Herr Jesu Christ en een chacone. Beide uitgevoerd door Stefano Molardi.

Stefano Molardi speelde de Chaconne in Bes-groot van Johann Bernhard Bach. En daarvoor hoorde hij diens vijfdelige partita Du Friedefürst, Herr Jesu Christ. En van orgel keren we terug naar het orkest, een andere orkestsuite van Johann Bernhard. En dan heb ik het over de derde in E-klein. In deze suite klinken naast strijkers ook andere instrumenten, blazers zoals traverso's, hobo's en blokfluiten. Luistert u naar een uitvoering door het Thüringer Bach Collegium onder leiding van violist Gerhard Süssmuth.

luidmuziek van Vincenzo Galilei, gespeeld door Andrea Damiani. U hoorde Calliope, Drie Ricercares en Io mi son Giovinetta. De 15e eeuw was de Gouden Eeuw van Florence. Net als in onze eigen Gouden Eeuw was dat ook een periode waarin de wereld werd binnengehaald. En niet alleen goederen, maar ook mensen uit andere landen. Net zo goed als de Italianen in Brugge en Gent opereerden, kwamen ook Vlamingen, oftewel de Fiamminghi, naar Italië. En een daarvan was Heinrich Isaac. Waarschijnlijk geboren in Brabant rond 1450 en overleden in Florence in 1517. Zijn werk was eeuwenlang grotendeels vergeten, maar niettemin wordt zijn werk vandaag de dag hoog gewaardeerd. Virgo Prudentissima van Heinrich Isaac krijgt u nu te horen. Een zesstemmig motet uit 1507, gewijd aan de maagd Maria. Het wordt uitgevoerd door de Capella Sancta Michaelis en het Courende Consort onder leiding van Paul van Nevel.

Dat was een wat gemankeerde uitvoering van Virgo Prudentissima van Heinrich Isaac. U hoorde de Capella Sancta Michaelis en het Courende Consort onder leiding van Paul van Nevel. Deze aflevering van Documento werd samengesteld door Erwin Koster.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Missa et cetera. In deze uitzending klinkt muziek gecomponeerd in de 17e eeuw voor de kathedraal van Salzburg. In de 17e eeuw was Salzburg een van de muzikale centra van de Duitsstalige wereld en van heel Europa. Onder het bewind van prins-bisschop Max Gandalf von Kühnburg werden enkele van de beste muzici en componisten aangetrokken om actief te zijn aan de kathedraal en het hof. In de tweede helft van de 17e eeuw waren dit Andreas Hofer en Heinrich Ignaz Franz Bieber. Hofer werd in 1654 tot vice-kapelmeester en in 1679 tot kapelmeester benoemd. Toen hij in 1684 overleed, werd hij opgevolgd door Bieber. We horen nu eerst een werk van Andreas Hofer, de Missa Valete. Die is geschreven voor 5 zangstemmen, zink, viool, 2 altviolen en basso continuo. Ze wordt uitgevoerd door de Capella Spirensis en het ensemble L'Arpa Festante, onder leiding van Marcus Melchiori.

Dat was de Missa Valete van Andreas Hofer, uitgevoerd door de Capella Spirensis en het ensemble L'Arpa Festante, onder leiding van Marcus Melchiori. Heinrich Ignaz Franz Bieber is tegenwoordig vooral bekend om zijn instrumentale werken, zoals de zogenaamde Rozenkrans-sonates. Als kapelmeester van de kathedraal van Salzburg componeerde hij ook een aantal sacrale werken. We horen twee psalmen voor vier stemmen en instrumenten. In Exitu Israel en Memento Domine. Ze worden uitgevoerd door Concerto Stella Matutina onder leiding van Johannes Hemmerle.

Dat waren In Exitu Israel en Memento Domine van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Uitgevoerd door Concerto Stella Matutina onder leiding van Johannes Hemmerle. Als laatste werk in dit programma horen we de Vesperei voor 32 stemmen in C groot van Bieber. Die bestaat uit twee delen, Dixit Dominus en Magnificat, voorafgegaan door een sonate. Dit werk dateert uit 1674, toen Bieber nog geen officiële functie als kerkmuzikus had. U hoort een uitvoering door de Sankt Florianer Zengerknaben, Marcus Forster, altus, Marcus Miesenberger en Marcus Stumpner, tenor, Alexandre Baldo en Gerd Kenda, bas, het Schwanthaler Trompettenconsort, Ars Antiqua Austria en het Salzburger Lautenconsort. Het geheel staat onder leiding van Gunnar Letzbor.

Dat waren de Vesperae voor 32 stemmen in C groot van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Uitgevoerd door de Sankt Floriane Zengeknaben, Markus Forster, Markus Miesenberger, Markus Stumpner, Alexandre Baldo, Gerd Kenda, het Schwanthaler Trompettenconsort, Ars Antiqua Austria en het Salzburger Lautenconsort onder leiding van Gunnar Letspoor. Dit was Misa etc. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl en in de app. Samenstelling Johan van Veen.

I Am At Your Throats. Op 1 september 2007 ging ze opnieuw opnemen met pianist Liam Noble. Dit keer in de Radley College, een kostschool voor jongens in het Britse Radley. Het duo werd aangevuld met de man die later Lou Brock's echtgenoot zou worden en met wie ze nog vele opnames zou maken. Slagwerker par excellence Tom Rainey. Het trio toonde zich met de naam Sleep Thief. En op dit album, dat uitkwam op het Zwitserse kwaliteitslabel Intact Records, heeft Ingrid Lou Brock definitief haar eigen stem gevonden, wat mij betreft. Een topalbum waarvan ik in deze uitzending 2 stukken laat horen. Dit is allereerst met Lou Brock op tenorsaxofoon, Zug Unruhe.

U hoorde het schitterende Zug Unruhe. Op de laatste track in deze uitzending van The Art of the Improvisers, samengesteld en gepresenteerd door Bert Dobben, speelt vrouw Laubrock weer sopraansaxofoon. Luister tot slot naar Social Cheats.

Ja, helemaal tot het einde. Muziek uit de vorige eeuw. Muziek van het kaliber. Ik ga op vakantie en ik neem mee mijn echo-apparaat. Echte onvervalste dub. De Orb was het natuurlijk. Met Towers of Dub. Uit 1992 en afkomstig van hun album UF Orb. En alsof de Towers of Dub nog niet lang genoeg duurde, plakten we er aan het begin ook nog een stukje aan vast van Towers of Dub in de ambient mix. En die is officieel van een jaar eerder. Die staat op Orb in Dub uit 1991. En de achtergrondgeluidjes gaan nog even door met een helikopter die hier overkomt waaien. Helemaal in de geest van de Orb. En soms als je zoiets draait, denk je, hey, had ik die niet alles eerder gedraaid? En dat is waar, dit is alles eerder in zijn centa voorbijgekomen. Maar dat was in augustus 2020. Dus na 6 jaar, dan mocht hij wel weer eens een keertje. En dat grapje dat de Orb in het begin had van dat iemand belt of Haile Selassie toevallig in de buurt is, dat hebben ze gesampled van Victor Lewis Smith en Ting. Dus in zekere zin hebben we die ook helemaal volledig gedraaid. Die Orb dus met Towers of Dub. En om maar eens in die dub te blijven, gaan we een beetje de wat donkere kant op. Niet te veel over zeggen, want deze is een stuk korter. Verschenen op 24 juli bij het Italiaanse Rose Records. Het album Speak en dit is Tharn met Ark. En u luistert naar Sensenta en dit is de concertzender zondagavond. Van harte welkom.

Ja, dat doet het wel heel erg lekker met die warmte. De Safi Brothers met Dub Number 9 in de Trip Switch remix. Even kijken, en dat is verschenen op een nieuwe verzamelaar, namelijk de LSD Special Collections Volume 20. En LSD, dat staat voor het label Liquid Sound Design uit Engeland, Londen. En de Safi Brothers zelf, die komen uit Duitsland. En dit is eerder verschenen op een remix-album The Quality of Being One in 2018 op datzelfde Liquid Sound Design. Lekkere muziek met dit weer. Ik wilde tegen u gaan zeggen dat het heel erg spannend is in de studio, omdat de zon er net afgedraaid is en de temperatuur toch nog oploopt. En gaan we die 30 graden halen? Nou, die hebben we gehaald inmiddels, dus helaas spannend wordt het niet meer. Ik hoop dat het bij u thuis een stuk frisser is. En anders gaan we daar dadelijk met de muziek misschien nog wel wat aan kunnen doen. We gaan eerst naar Warp Records, het bekende Warp Records. Ze zijn natuurlijk vooral bekend van heel veel dingen uit het verleden, maar ze zijn nog steeds bezig. En op 22 juli verscheen er een singeltje, namelijk van BBO en Dorian Concept. Dit is Shame.

Ja, zonde eigenlijk om dat niet helemaal te draaien. Maar ten eerste hebben we het al eens een keer helemaal gedraaid. Ten tweede is het praktisch een lus. Dus het herhaalt zich de hele tijd. En anders kunt u het vinden op het album van de man met de verschrikkelijke bandnaam, maar de prachtige muziek Remix Sample. U hoorde Cyberblades van het album Vangelic uit 2024 in eigen beheer uitgegeven. Een beetje oneerbiedig afgekapt, want het is druk in het eerste uur en we moeten door naar Cole Pulis uit Oakland, Californië. Een saxofonist die het gelukkig zo af en toe eens even flink buiten zijn instrument zoekt in de elektronische hoek. U hoort het nieuw verschenen The Limits of the Frame.